van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om